Imperium te hebben. Gelenigste tijd. Mijn jullie bedoelden. Gelenigste tijd. Maar soms zijn er geen te goed. Ik ben even pieten. En wat zijn je nog te tegen?